0: Vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. Een dreigend tekort van 19 miljoen euro zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in De Peel bij Laarbeek op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De toekomst van de Ripse kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties. Transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33ste editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, De Hagenhof en de Ruisgenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: concert.
1: Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

op OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de Vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. De toekomst van de Ripse Kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties: transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33ste editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Hagenhof en de Ruisgenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. De toekomst van de Ripse Kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties: transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Een dreigend tekort van €19 miljoen zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in de Peel, bij Laarbeek, op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.
4: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33e editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Hagenhof en de Ruischenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. De toekomst van de Ripse Kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties: transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op OSR 920. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Regiobreek. Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De toekomst van de Ripse Kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties. Transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regiobreek.
4: OSR 920.
5: Jij hoort bij ons.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen een uur of 12:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. Een dreigend tekort van 19 miljoen euro zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in De Peel bij Laarbeek op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. Op donderdag 14 mei vonden in Aarle-Rikstel traditiegetrouw de aftrap van de dorpsfeesten plaats met de jaarmarkt. Deze stond opgesteld in de dorpsstraat van het Heuveltje tot de Lieshoutseweg en rondom de Kouwenberg. Ondanks het slechte weer en de gaten in de opstelling, mogelijk door afgeschrikte kraamhouders, kwamen de bezoekers toch in behoorlijke getalen af op de markt. Het aantal was weliswaar minder dan andere jaren, maar de sfeer was desondanks gezellig. Er waren minder mensen op de terrasjes, maar de plaatselijke kroegen trokken juist meer publiek. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Weekendstart.
0: Tony Bouw.

De nummer van ABBA was destijds alleen op single te verkrijgen. Uit de eind jaren 70 hoorde je de Summer Night City hier op OZL 920 op deze zaterdagmorgen. De 16e mei alweer een nieuwe aflevering van de weekendstart. We gaan door met lekkere muziek van Phil Collins. Another Day in Paradise. Goedemorgen.

Ze werden vooral bekend door een wereldhit If You Leave Me Now, maar ze hebben nog veel meer leuke singles gemaakt. Deze band Chicago uit de jaren 70 hoorde je de old days voorbij komen. Dit is OZR 920. Hits van toen en van nu je hoort ze allemaal. We gaan terug naar de jaren 80 met een mooie van Elton John. Hier is Sacrifice.

muziek van liefhebbers voor liefhebbers hier op OZR 920 van het album Beatles for Sale uit de jaren 60. Draait het mooie nummer I'm a Loser en daarvoor ook nog NXS met New Sensation. Onderweg Macklemore en Lewis met Can't Hold Us, maar eerst The Kings of Leon, Sex on Fire.

Het is gewoon een lekkere plaats om bij wakker te worden op deze zaterdagmorgen. Macklemore en Lewis hoorde je met Can't Hold Us. En terug naar 1990 met een heel klein hitje van de formatie Concrete Blonde. Hier is het verhaal over Joey.

Een dame die vooral hits maakte in de jaren 80, de blonde zangeres Kim Wilde, Jode You Came. Terug naar de jaren 70 met de Ritchie Family, de best disco in town.

Een zomerrit van een tijd terug alweer. Deze van Sas. Het verhaal over Ecuador. We gaan langzaam op naar het nieuws van 9 uur. Doen we met onder andere de Jackson 5. Hier is ABC.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. OSN 920. Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Weekendstart, Tony Bouw.

Terug naar 1979 van het album Ricketta de Blanc hoorde je de Police voorbij komen. Walking on the Moon. En daarvoor Stevie Milton met Send Me an Angel aan het begin van het tweede gedeelte. Weekendstart hier op OZR 920. Clean Bennett, Rather Be.

0: Muziek van heel wat jaren terug hier op OZR 920. The Hollies en de Long Call Woman in the Black Dress. Ook nieuwe muziek draaien we hier op OZR 920. Neil Diamond, hij heeft een nieuw album met nummers die al heel wat jaren oud zijn. Zo'n jaar of 20 geleden geschreven zijn. Een nieuwe single van hem is uitgekomen. Het heet Wild at Heart hier op OZR 920.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

De zingende acteur Will Smith, hij maakte in de jaren 90 een paar leuke hits. Onder andere dit nummer dat je juist hoorde, Getting Jiggy With It. Een van de populairste zangeressen van dit moment is Olivia Dean. Hier is het mooie So Easy.

Beetje elektronische muziek uit de jaren 80, Herenpozer 920 van Depeche Mode. People are people. Van de jaren 80 naar de jaren 70. Bad Company, Can't Get Enough.

Close Harmony muziek uit de jaren 60 hier op OZR 920. De mama's en papa's kwamen voorbij met 1230 aan het einde van mijn nadeel op deze zaterdagmorgen. En langzaam op naar het nieuws van 10 uur. Zo dadelijk nog, Cock Robin, Thought You Were On My Side. Maar eerst gaan we terug in de tijd met de Spin Doctors en de Two Princes. Fijn weekend, dag!

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Op donderdag 14 mei vonden in Aarle-Rikstel traditiegetrouw de aftrap van de dorpsfeesten plaats met de jaarmarkt. Deze stond opgesteld in de Dorpsstraat van het Heuveltje tot de Lieshoutseweg en rondom de Kouwenberg. Ondanks het slechte weer en de gaten in de opstelling, mogelijk door afgeschrikte kraamhouders, kwamen de bezoekers toch in behoorlijke getalen af op de markt. Het aantal was weliswaar minder dan andere jaren, maar de sfeer was desondanks gezellig. Er waren minder mensen op de terrasjes, maar de plaatselijke kroegen trokken juist meer publiek. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Voor meer nieuws uit Laarbeek Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen, zaterdag.

0: Een heerlijke gouden ouwe van die Outlaws. Een gouden ouwe eigenlijk die je niet zo heel vaak meer hoort. Maar daarom ben je natuurlijk afgestemd hier op OSR 920. Van harte welkom. Dit is Goedemorgen Zaterdag. Ik ben Hans en ik ga heerlijke muziek voor je draaien. Dit is Propaganda en Jewel, Eye to Eye.
1: Hans van Erp.

0: Falling in and out of love van Johnny Nash. Het is een populaire plaat hier op dit stationnetje. Want diverse DJ's, waaronder ik dus ook nog hoor, die draaien hem graag en regelmatig. Het is zo'n plaat waar je mooie herinneringen aan hebt. Aan een oud radiostation waar Leo van der Groot vroeger nog eens draaide. En die draaide dit regelmatig en vaak aan het begin van zijn programma.
1: I was

uit 2017. Imagine Dragons en Thunder. En hier zingt de zanger van de band, Dan Reynolds, over zijn grote droom om ooit als kind droomde hij dus, om ooit een ster op het podium te worden. Hè? En dromen komen wel eens een keertje uit, zo blijkt maar weer bij deze man. Hier is jouw

Mooie plaat om je dansmoves te laten zien hoor. Clubniveau was dit aan Lean On Me. En daarvoor hadden wij B&D met Here I Go Again. Dit is Roger Daltrey's and Giving It All Away. Gevolgd zo dadelijk door Pink en Fucking Perfect.

Het zal je maar gezegd worden, hè? You're fucking perfect. Spink is dit. We gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna hebben wij het laatste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag. Dus ik hoop dat je dan weer bij ons bent. Hier zijn de Fugees, ready or not.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dichtbij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De toekomst van de Ripse kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties: transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Een dreigend tekort van €19 miljoen zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in de Peel, bij Laarbeek, op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Voor meer nieuws uit Laarbeek Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

Man. Over die befaamde Amerikaanse DJ met die aparte stem. Hè? The Guess Who Was That? Hier op OZN 920. Je bent nog steeds verbonden hier met Goedemorgen Zaterdag. We gaan zo dadelijk Daniel Powder draaien. Ja, dat wordt weer eens een keer tijd. Bad Day kreeg je van me te horen. Maar eerst deze mooie dance classic uit de jaren 90. DJ Bobo en Everybody. Is what I'm living.

Een van die mooie stemmen die we zo graag draaien hier bij ons. En 1-2-0. En dan komen er nog meer horen. En zeker in dit uur. Ik heb straks een hele mooie nog voor je klaarstaan. Een stem die je misschien nooit gehoord hebt. Misschien wellicht. Het zou zomaar kunnen. Maar het is in ieder geval mooi. Dit is Cliff Richards. Ook een mooie stem. Met de Young Ones.

En dit is dan die mooie stem waar ik het zojuist over had. Zijn naam is Nick Carey en wellicht heb ik in ieder geval deze man wel ruim 50 jaar te laat ontdekt. Hij werd eind jaren 60 ontdekt toen hij als backpacker in Zuid-Frankrijk op straat optrad. En hij mocht een album uitbrengen. Dat werd het legendarische album The Nightmare of J.B. Stanislav in 1969. En dat werd uitgebracht op een Frans label. En door de zelfmoord van de oprichter van dit label kwamen er slechts ongeveer 100 exemplaren van dit. Wat ik vind dan dit album waar Deeper Tone of Blue, wat ze juist draaide, op staat in omloop. En je kan wel bedenken dat het toch wel iets bijzonders is als je zo'n album dan kunt vinden. Als je het ooit vindt überhaupt. Pas vele, vele jaren later is zijn werk opnieuw uitgebracht. Op LP en op CD verschenen. Dus allemaal wel een beetje erg laat. Maar goed, wij draaien het hier bij OSN 920. En dan raak je ermee bekend. En misschien hoor je hem wel eens vaker in je leven nog. En ga er dan van genieten. Dit is Dua Lipa en Love Again.

Gabriel, Out of Reach en Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Dit is Frank Stallone. Zijn broertje was deze week weer eens een keer op tv met zijn eerste grote blockbuster. Ja, dat was Rambo 1. Maar goed, nu gaat het over de muziek van Frank Stallone. Dit is Far From Over.

Linnets. Zij deden ooit mee aan het Eurovisie Songfestival. En dat vindt vanavond wederom plaats. Even na 8 uur, dan begint het allemaal weer. Dat feestje. Ga je kijken? Ik denk het in ieder geval niet. Nou goed, ik ga nu even wat anders doen. Want we gaan naar het jaar 1983. Want Michael Jackson die voert voor de eerste keer de moonwalk op. Dat allemaal tijdens de TV-special ter ere van het 25-jarig jubileum van Motown. En Jackson heeft deze beweging zelf niet uitgevonden. Nee, dat was Jeffrey Daniel. Die voerde hem al uit in Soul Train in 1979 en beweert dat hij was ingehuurd om hem aan Jackson te leren voor deze special. En de beweging, bekend als de backslide, is bekend.

Een shoebox klassiekertje. Roy Orbison met Oh Pretty Woman. Nog een keertje, luister maar. Nou, dat was die dan. Hè. We gaan naar het nieuws van 12 uur. Dat betekent dat er een einde komt aan deze aflevering van Goedemorgen Zaterdag. Zo dadelijk is het tijd voor Overzeg in de middag met Paul Verbeek. Wens je daar veel plezier mee. Ikzelf ben er morgen weer. Even na 10 uur. Dan tussen al mijn verdielplaten. Die ga ik zoveel mogelijk voor je graag draaien.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi kreeg de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Op donderdag 14 mei vonden in Aarle-Rikstel traditiegetrouw de aftrap van de dorpsfeesten plaats met de jaarmarkt. Deze stond opgesteld in de dorpsstraat van het Heuveltje tot de Lieshoutseweg en rondom de Kouwenberg. Ondanks het slechte weer en de gaten in de opstelling, mogelijk door afgeschrikte kraamhouders, kwamen de bezoekers toch in behoorlijke getalen af op de markt. Het aantal was weliswaar minder dan andere jaren, maar de sfeer was desondanks gezellig. Er waren minder mensen op de terrasjes, maar de plaatselijke kroegen trokken juist meer publiek. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR 920.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
6: Bekijk het op tv, online en alle social media.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Lekker zeg, zitten we gewoon in een extra large weekend. Dan hadden we Mary J. Blige op de radio met de Family Affair net om 12 uur. Smakelijke lunch en wees welkom hier.
1: Paul van Beek.
0: Met de beste gouden ouwe. De leukste herinneringen, zeker voor de zaterdagmiddag. Crystal, Bert Hering, Wizard en Frans Gaal straks hier op de radio. En dit zijn iconen van de popmuziek. Crosby, Stills, Nash

Tegenwoordig is ze met een paar andere zangeressen druk in de popmuziek. Crystal, je hoorde er met Golden Days op OSR 920, want jij hoort bij ons. En dat vinden we leuk. Heb je zelf wat toe te voegen aan de radio? Stuur een mail studio@osr920.nl. Zometeen See My Baby Jive. 70 zit van Wizard op de zender. En eerst hoor je Bert Hierink. Die komt uit Nederland, als een vogel zo vrij.

Nou, ik heb toch een jaar of vijf HAVO gehad. Een jaar of vijf Frans, maar het is nooit mijn favoriete taal geworden. Het klinkt zo mooi, maar je verstaat er bijna niks van. Hè? Ella Ella, je hoorde Frans Gal op de radio. Brengt ons bij Nick Schilder.

Steve Miller Band Rockin' Me is niet zijn grootste hit. Nee, maar wel leuk om even zo te horen op zaterdagmiddag. Hey, ga je nog leuke dingen doen in dit weekend? Of ben je al leuke dingen aan het doen dit weekend? Want het is me er wel een extra large weekend. Wat je geniet op OSR 920 met de Counting Crows en Mr. Jones.

Miles Smith uit de hitparade van dit moment, Drive Safe. Want ook dat is OSR 920, gelukkig maar, waar de hits echt om de oren vliegen. Af en toe geven we gewoon een flinke trap tegen de platenkast en we zien wel wat eruit valt. Bijna allemaal hits, dat is het leuke ervan. Crash Up zometeen met een oude hit van de Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometime, na Eurythmics.

Ik zat me net af te vragen welke ik nou het mooiste vind. De originele of deze van Crescent, die mag er ook zijn. Everybody's Gotta Learn Sometime op OSR 920. Goedemiddag. Rock'n'roll op de radio, dat mag. Net voor 1. Jethro Tull.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33e editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Hagenhof en de Ruiskenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de Vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: prachtige stem heeft deze Lou Ross. You never find another love like mine. Met andere woorden, blijf nou gewoon gezellig bij mij. Dan maken we er iets leuks van.
1: Paul van Beek.
0: Met nu popmuziek met een hoofdletter. De dochter van Vicky Brown, een prachtige operazangeres. Dochter heet Sam en had een dikke hit met Stap.

Nee, het is niet de grootste hit, maar wel een fijne van de Cats. Maar ja, ben eens eerlijk, bijna alles van de Cats luistert op zijn minst wel lekker weg, hè. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons, wil je alles weten? Check de website www.osr920.nl. Zometeen, klein maar fijn, Kylie Minogue op de radio. En dit is Nederlandse op een bange dagen. De nieuwe Miss Montreal heet Schuilen.

Joe Cocker en Chain My Heart op OSR 920. En Kylie Minogue, Better the Devil You Know. Dit is van de zaterdagmiddag. Broodje, lekker. Bakje koffie, nog lekkerder. Een jusje erbij. Nou, verwen me maar. De beste gouden ouwe en de leukste herinneringen brengen jouw zaterdagmiddag tot grote hoogte met Wallace Collection.

Echt een soort van klassieker. Alicia Keys en Fallen op OSR 920. Daydream hadden we ook nog, Wallace Collection. Heb je nou zelf een goede suggestie? Of is er een liedje dat je echt zeker mist bij OSR 920? Laat het me weten. Doe je via de website. Dat kan via studio@osr920.nl. We gaan de zomer opzoeken. Don Omar en Lucienzo op de radio.

Love Frequencies en Back to You op OSR 920. Daarvoor Danza Kuduro, liedje dat ik eigenlijk altijd op mijn lijstje heb staan om gewoon gezellig te doen. Gewoon van die liedjes om een beetje in het ritme te komen van de zomer. Dat heb je wel eens nodig, hè? Ja, hoewel, ja, het weer laat ons dit weekend toch aardig in de steek. Maar komend weekend wordt het allemaal beter. Nou, daar kijken we naar uit. Money Don't Matter Tonight, dat moet Prince zijn.

Dan Vogelberg en Langer. OSR 920. Want jij hoort bij ons. Zeker op zaterdagmiddag. Met nu Anne en Nancy Wilson, de zusjes. En de bandje Heart, Dreamboat Annie.

0: Ze hadden zoveel fijne liedjes. Dit is er een van. A Band Your Heart uit Canada. Dreamboat Annie op OSR 920. Peter straks op de radio. Ik meld me morgenavond weer.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Topop, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de Vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33e editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Hagenhof en de Ruisgenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. Op donderdag 14 mei vonden in Aarle-Rikstel traditiegetrouw de aftrap van de dorpsfeesten plaats met de jaarmarkt. Deze stond opgesteld in de dorpsstraat van het Heuveltje tot de Lieshoutseweg en rondom de Kouweberg. Ondanks het slechte weer en de gaten in de opstelling, mogelijk door afgeschrikte kraamhouders, kwamen de bezoekers toch in behoorlijke getalen af op de markt. Het aantal was weliswaar minder dan andere jaren, maar de sfeer was desondanks gezellig. Er waren minder mensen op de terrasjes, maar de plaatselijke kroegen trokken juist meer publiek. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

De enige nummer 1 hit voor Jermaine Jackson. En ook de enige nummer 1 hit voor Pia Sadora. En samen scoorden ze dus met When the Rain Begins to Fall. Nou, ik wou zeggen, laat dat nog even niet gebeuren. Want we hebben al genoeg regen gehad de laatste tijd. Ik zeg een hele goede middag en welkom bij een nieuw uur. OSR 920. En we zijn er weer in de middag.

enige echte originele uitvoering van Lean On Me van Bill Withers op OSN 920. En in de jaren 80 werd er ook nog eens een keer een hele fijne uitvoering door Club Nouveau gemaakt. Maar dit was echt het origineel van Lean On Me. En daarvoor Diggy Dex samen met Eva de Roveren en Slaap Lekker. En Slaap Lekker was al een hit van Eva. Hè? Dus ook Diggy Dex heeft daar weer even zijn eigen sausje overheen gegooid. Dat maakt allemaal niet uit. Het is altijd lekker. Je hoort het hier bij OSN 920.

en je hoorde het even. Lekker dansbare muziek hier bij OSR 920. En de heren van Chef Special, die waren een beetje bang in het donker. Nou, het is nu nog licht buiten. We zijn nog onderweg naar de klok van 3 uur met Tina Charles.

En dan zijn ze weer bij jou. To be with you again. Ja, ik weet niet wanneer ze weer een keer komen. Maar het is wel lekker om ze gewoon via de radio in ieder geval aan jou te kunnen laten horen. En dat je ook een beetje weet hoe klonk dat ook alweer toen de tijd. Ik heb zulke goede herinneringen aan. En bij die muziek, ja, dan komen al die herinneringen weer boven. Lisa.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Ja, volgens mij hebben ze goed geluisterd naar Sympathy for the Devil. Hè, als ik het einde zo hoor van Way Down Now in the World Party. Eendagsvliegje voor deze formatie. Daarna nooit niks meer van ze gehoord. Maar ik weet nog wel dat ik ze zelf ergens in de kast heb staan op vinyl volgens mij. Dus ze kunnen we ook eens een keer op een zondagmiddag gaan draaien. Lekker! Zometeen Delta Goodrem en Eclipse. Nu eerst de heren Sam en Dave. En die zijn samen één soulman.

0: Gary Rafferty. Hij scoorde al diverse hits met zijn bandje samen. En dan heb ik het natuurlijk over Steeler's Wheel. Maar dit deed hij eventjes helemaal in zijn eentje hoor. Right down the line. Delta Cutram daar nog voor. Heerlijk. Als we het dadelijk nog even over hebben, dan doen we nog even de Golden Earring. Maar in ieder geval die andere band uit Nederland. De dames Lois Lane en Tonight. Tot aan het nieuws van 3 uur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een dreigend tekort van 19 miljoen euro zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in de Peel, bij Laarbeek, op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. De toekomst van de Ripse Kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties: transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33e editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Hagenhof en de Ruisgenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. OSN.
4: OSR.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

Oh, is dat het? Soms kom je wat tegen en denk je, wat is dat? Ja, dan wordt het even uitgelegd door deze meneer C.B. Milton. Hij is ook in het kader van muziek van eigen bodem, hoor. Ja, C.B. Milton, gewoon Nederlander, inderdaad. En it's a loving thing. Even kijken, hebben we nog meer muziek van eigen bodem? Ja, zeker wel, zometeen nog zelfs. De Dijk zie ik voor jou klaarstaan. De Dutch, ja, nou, dat zal dan zeker wel van eigen bodem komen, toch? Even kijken, Tower, oh, ook lekker, komt nog voorbij. Bluff heb ik nog voor je staan. Nou, heel wat lekkere muziek. Dit komt niet uit Nederland, maar het is wel lekker. Het is muziek van The Talking Heads, Psycho Killer.

met Solomon Burke en De Dijk. What a woman. Oftewel, als je de Nederlandse versie van De Dijk hoort, dan heet het gewoon Wat een vrouw. Ja. Ja. Oh, ik moet even bijkomen. Even rustig aan doen. Zometeen. Ja, sowieso even wat bijzondere klanken van Paul Kelly op de radio. Cat Sexy. Oeh, maar eerst deze dame die het zelf ook niet meer weet. Ze kijkt in de spiegel en denkt bij zichzelf: ben ik nou echt dezelfde dame als die ik ooit was? Am I

zijn zo van die heerlijke krenten uit de pap die je dan via OSR 920 weer eens een keertje terug hoort. En anders dat je denkt van, ja, moet ik dat allemaal zelf opzoeken? Ja, dat kan natuurlijk met al die streamingsdiensten tegenwoordig. Maar wij doen dat gewoon voor jou, gratis en voor niks.

Ze braken door met deze single, de broertjes Hanson en Bob. En later mochten ze nog zelfs de soundtrack voor een film doen, zover ik me weet te herinneren. Volgens mij voor een Mr. Bean film. Ja, iets in die geest samen nog bij. Het is in ieder geval lekker op de zaterdagmiddag. Het is 16 mei 2026 en Teddy Swims klinkt nu.

Armen, zo heette het in dit geval. En daarvoor ook van eigen bodem. Tower and I See You Tonight. En dit is Serbert. En die zingt over How's That. Rare combinatie.

allemaal precies bedoeld. How's it? En dat was muziek van Sherbert. En dat was mijn show voor vandaag. Zometeen na het nieuws, Jorg Krijn op het apparaat. Ik wens je veel plezier.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op donderdag 14 mei vonden in Aarle-Rikstel traditiegetrouw de aftrap van de dorpsfeesten plaats met de jaarmarkt. Deze stond opgesteld in de dorpsstraat van het Heuveltje tot de Lieshoutseweg en rondom de Kouweberg. Ondanks het slechte weer en de gaten in de opstelling, mogelijk door afgeschrikte kraamhouders, kwamen de bezoekers toch in behoorlijke getalen af op de markt. Het aantal was weliswaar minder dan andere jaren, maar de sfeer was desondanks gezellig. Er waren minder mensen op de terrasjes, maar de plaatselijke kroegen trokken juist meer publiek. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Christian Walls op je radio en Wonder Child aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Het is vandaag zaterdag 16 mei. Hartelijk goedemiddag en welkom in de show van vandaag. Ik heb leuke muziek voor je klaarstaan het komende uur. Straks onder andere muziek uit de Nederlandse top 40 van Somber. We gaan een plaatje draaien van Sasha en ook Meug gaat voorbij komen. Maar eerst muziek van eigen bodem uit de jaren 80. Dit is Het Goede Doel met Vriendschap.

Het zijn de klanken van Sister Sledge op je radio op de zaterdagmiddag. En We Are Family. En dan nu muziek uit de Nederlandse top 40. Ze staan op een van de hoogste posities op dit moment. Dit is de nieuwste plaat van Somber. En die heet Potential.

muziek van Mo op je radio. Fred Astaire kwam voorbij. En daarvoor hoorde je ook nog de muziek uit de jaren 90 van Sasha. If You Believe in Love. En dan gaan we terug naar de jaren 60, dames en heren. Dat doen we met Aretha Franklin. Dit is Respect.

Een heerlijke stem heeft deze man. John Legend, Love Me Now vandaag op OSR. En we draaiden daarvoor ook nog muziek van Texas. Inner Smile vandaag op de zaterdagmiddag. En dan nu muziek van eigen bodem uit Den Haag. Afkomstig direct. Hier is OMG, It's Happening. Hey.

Dus een beetje in de lijn van het goede doel. Maar ditmaal hoorde je Cadans op je radio Intimiteit. En daarvoor ook nog muziek van Aerosmith. Dream On. Heftige gitaren op de zaterdagmiddag. En dit zijn de klanken van Herman Brood. We luisteren naar Still Believe.

Een paar jaar geleden stond hij in de Nederlandse top 40 en was deze plaat ook onwijs populair. Je hoorde Mr. Props en Waves. En met die plaat komen we aan het einde van dit uur OSR in de middag. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. En daarna nog veel meer heerlijke muziek op de zaterdagmiddag. Laatste plaat van dit uur komt uit het begin van de jaren 90. Dit is Dr. Alban met It's My Life.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid, doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. De toekomst van de Ripse Kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties: transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Een dreigend tekort van 19 miljoen euro zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in de Peel, bij Laarbeek, op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein, dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

mooie plaat om het uur mee af te trappen. De Nederlandstalige klanken van Toontje Lager, ook uit de jaren 80 opkomstig. Ben jij ook zo bang? Hartelijk welkom terug in het laatste uur van OSR in de middag. Ik heb nog leuke muziek voor je klaarstaan het komende uur. Straks Backman Turner Overdrive. We gaan een plaatje draaien van Morgan Wallen en Tate McRae. En ook Bobby Brown staat in het lijstje. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 90. Dat doen we met deze Eendagsvlieg. Ze hadden één hit in de Nederlandse top 40. Deze Stakaboe. En we luisteren naar Here We Go.

Het is de muziek die ze tegenwoordig niet meer maken. Zo hoor je dat wel eens overal voorbij komen. Uit de jaren 70, Backman Turner Overdrive en Looking Out for Number One. We draaiden daarvoor ook nog muziek van de superster Rihanna. Unfaithful, een van haar grote hitsingles toen de tijd in de Nederlandse top 40. Morgan Wallen en Tate McRae hebben de krachten gebundeld. En dat doen ze in deze plaat. Dit is What I Want.

Het is Diesel op je radio. Het komt uit de jaren 80. Going Back to China. Daarvoor draaiden we ook nog de muziek van Bobby Brown op je radio. Namelijk Every Little Step. Meer Nederlandstalige klanken dan vandaag op deze zaterdagmiddag. Jazeker. Dit zijn Akda en de Munnik met De Kapitein deel 2.

Muziek van Triggerfinger op je radio. I Follow Rivers. En we hadden daarvoor ook nog The Christians en Harvest of the World. En dan nu de muziek uit de jaren 70, dames en heren. Met die man met die hele donkere, zware stem. Dit is Barry White met You See the Trouble with Me.

de jaren 90 waren ze onwijs populair. De formatie Snap. Je hoorde Welcome to Tomorrow op de zaterdagmiddag hier op OSR. En dit is muziek uit de jaren 60. The Temptations. We luisteren naar My Girl.

De nieuwste single van Calvin Harris vandaag op OSR. Je hoorde Satisfy. En met die plaat komen we aan het einde van OSR in de middag voor deze heerlijke zaterdag. En dat betekent dat zometeen na 6 uur de avond door van start gaat natuurlijk met Martin Harbers. Dan wens ik je heel veel luisterplezier mee. Ik spreek je graag morgenavond weer om 8:00 voor een nieuwe uitzending van de avond door hier op OSR. Laatste plaat van dit uur is er eentje van Sailor. Dit is A Glass of Champagne.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de Vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

ook eens leuk om het Nederlandstalig te beginnen. Van Dikhout uit Den Helder en Elk Verloren Uur. Overigens zijn ze live te zien en te horen op vrijdag 12 juli in Kerssouwen. Het Natuurtheater Kerssouwen in Heeswijk-Dinter. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdag. Met The Fine Young Cannibals. I'm not the man that I used to be. When

En met Deep Purple gingen we terug naar 1972 van de LP Who Do You Think We Are. Opgenomen destijds in Italië met een mobiele studio van de Rolling Stones. Ze zullen wel moeten huren natuurlijk, maar goed. En we hadden daarvoor de Fine Young Cannibal met I'm Not The Man That I Used To Be. Op oude zeg 9:20 tijd voor Go West and We Close Our Eyes.

prachtige stem van Louis Capaldi en Wish You All The Best. Een aantal jaar geleden trad hij op tijdens het Glastonbury Festival en hij leidt aan de ziekte van Gilles de La Tourette. Oftewel allemaal dingen zeggen die hij niet meent. Daardoor moest hij zijn tour afbreken, maar dit jaar heeft hij het erg druk en staat hij onder andere op het Rockbergte Festival op 3 juli. Hier is Kayak op Overzeg en de lyrics.

Het gaat nog niet zo hard voor Kensington. Al 7 weken lang staan ze in de tipraden. Plaatjes die nog een hit moeten gaan worden. Hun laatste nieuwe single heet Living For. En we hadden Kayak met de lyrics. Even wat romantisch van Percy Sledge. When a man loves a woman.

0: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons. Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Paolo Nutini en Everywhere en van de verstaanbare muziek van de dijk. We beginnen pas. We zijn al een tijdje bezig trouwens. We begonnen het over een heel andere boeg met een nummertje van The Village People en de Young Men's Christian Association, oftewel YMCA. Young Men's Christian Association.

vrolijke muziek op de zaterdagavond van Carilio en Samba de Janeiro. In dit super, super lange weekend. Het eerste uur, oh, we zeggen, de avond door zit erop. Zometeen de nieuwsberichten van 7 uur. En daarna zijn we nog een uurtje terug. Maar eerst Limit en Say Yeah.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De twee, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Op donderdag 14 mei vonden in Aarle-Rikstel traditiegetrouw de aftrap van de dorpsfeesten plaats met de jaarmarkt. Deze stond opgesteld in de Dorpsstraat, van het Heuveltje tot de Lieshoutseweg en rondom de Kouweberg. Ondanks het slechte weer en de gaten in de opstelling, mogelijk door afgeschrikte kraamhouders, kwamen de bezoekers toch in behoorlijke getalen af op de markt. Het aantal was weliswaar minder dan andere jaren, maar de sfeer was desondanks gezellig. Er waren minder mensen op de terrasjes, maar de plaatselijke kroegen trokken juist meer publiek. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33e editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Hagenhof en de Ruischenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Kings of Leon en de Sex on Fire op de zaterdagavond in de avond door. Het tweede en tevens ook het laatste uur de avond door. Zo hebben we ook muziek van Olivia Newton-John.

Sugro voor Natjari, nog steeds razend populair, zeker in Nederland. Volgende week op 29 mei staat hij weer live in de Ziggo Dome in Amsterdam voor een volledig uitverkochte zaal. We draaiden nummer Il Volo en we hadden Olivia Newton-John met The Magic. Hier is Casey en de Sunshine.

0: hip-hop. Dit is in dit geval samen met Kate Pearson en Candy. En we hadden de prachtige nummer van Chris Stapleton. The Devil Always Made Me Think Twice. Die was uit de oude doos Johnny Cash en The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

Overzeg 920 met muziek van The Scene. Later in dit jaar gaan ze optreden. Ja, The Scene gaat opnieuw optreden. Maar dan met de stem van Siep van der Ploeg van de Kast. En ze doen dat op 12 september in het Cacaofabriek in Helmond. En op 28 november in de Groene Engel.

De Bobby Fulafour die kwam uit El Paso in Texas. Had er hits in de jaren 60. En dit kwam uit 1965. I Fought the Law. En wandelde de scene met de schaduw van het kruis. Op ouwe zeg 920 in de avond door Soundgarden en The Black Old Sun.

Het dubbel van Brian Eno en David Bowie, Hello Spaceboy, werd geremixed door de heren van de Pet Shop Boys. En David Bowie vond het eigenlijk wel goed. Het dubbel heette Hello Spaceboy. En we hadden Soundgarden met The Black Hole Sun. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na 8 uur de muziektrein met Ben van Riel en daarna door Tom Holland. Prettig weekend! Yeah.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Koninklijke Landmacht houdt van 18 tot en met 22 mei een militaire oefening, onder meer in de gemeente Boekel. Deze oefening vindt plaats in het kader van opleiding en training voor militairen van Defensie. Praktisch gezien betekent dit dat militairen diverse locaties zullen verkennen om luchtverdedigingsprocedures te beoefenen. Deze activiteiten vinden zowel overdag, 's avonds, maar ook 's nachts plaats. De militairen verplaatsen zich hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden, waarbij het reguliere en doorgaande verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aderix aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsyprogramma presenteert Manito, Spaanse Flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. 2 danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het een ander festival optreedt, komt naar Aderixel op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Origineel is het Live in the Northern Town van de Dream Academy. Ditmaal in het jasje van Jerry O'G en Sunshine.
1: Ben van Rio.
0: Daar gaat de trein.

Nederlandse band van Henk Hofstee. Ik heb het over de Nits en Red Tape. Hier op OZR 920. Wayne Fontana had ook nog in de Mindbenders. En The Game of Love. Dit is Axis. Hela, hela, hela.

Ik heb horen vertellen dat het komende week 21 tot 26 graden gaat worden. Dus wat dat betreft mag het best wel, hè, die zomerse klanken. Jan en Dean en Sir City, David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? Lois Lane.

En zo heette die inderdaad. Twins, Philip Bailey, Little Richard, Country Gazette. En keep on pushing hier op OZR 920. Tot het nieuws. Nate Smith.

0: being together, just you and me, always and forever. Because this could never happen again. This is definitely a once in a lifetime. Just sitting here by the fireplace. OSN.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Het waterschap Aan Maas, de gemeente Boekelen en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Merkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Merkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Het Lohman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert de gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Lohman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Gemelbakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: OSR.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
3: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Ah, de gitaar op deze zaterdagavond met Pearl Jam and Alive.
1: Ben van Riel.
0: Tweede gedeelte van de muziektuin van deze zaterdagavond. Tot 10 uur ben ik nog bij. Daarna ook nog Wim. Wim? Nee, Tom Holland. Ha, Wim Holland. Nee, die kennen we niet. Tom Holland wel. En die neemt je mee van 10 tot 12. Dit is Catapult. And baby, let your hair hang down.

Harry Styles, American Girls, Every Brothers in the Price of Love. En dat is dus ooit overgedaan door Brian Ferry. En die kennen we dan van Roxy Music. Dit is de Spencer Davis Group. I'm a Man.

0: Beleef de hits. OSR 920.
1: Muziektrein.

my friend. Ciao Coltrane, Donna Lewis. And I love you always forever. Ach, na zo'n rustige plaat, dan wordt het weer tijd om even de gitaar voor de dag te halen. Fischer Z, je kent ze nog van So Long and the Worker. Dit was die andere, Marlies.

Eén keer live mogen aanschouwen. En ik moet je zeggen, het blijft een van de mooiste optredens die ik gezien heb. Lenny Kravitz en I'll Be Waiting Foundations. Baby, now that I found you. Na het nieuws, Tom Holland. Veel plezier met hem.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus is vandaag positief op het virus getest. De patiënt met een leeftijd in de 70 is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 3:15 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aderikstel aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsy-programma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. 2 danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het Een Ander Festival optreedt, komt naar Aderikstel op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Tom Holland.

hebben we die heerlijke radioplaatjes. De Flirtations, Nooit en Rood, het geest van Laden. Zo'n lekker plaatje om nu mee te beginnen. Someone Out There. En daarmee begonnen wij het derde uur van de muziektrein op deze zaterdagavond. Welkom tot aan 12 uur. Half 11 tijd voor onze 12 inch. En om 11:30 gaat onze jukebox open. En nu de Tremolo's.

en verborgen van Bruce Hornsby in the Range. Tupac maakt er nog changes van. En dan voor Tremolo's en Once on a Sunday Morning. Nou, dat is niet zo ver meer, want over een uurtje of twee, dan is het alweer zondag.

dingen. Muziek en Molly, dat is natuurlijk één. Dat was de band Super Heavy. Het was een hobbygroepje. Met onder meer erin Mick Jagger. Noem heet The Miracle Workers. En daarvoor hadden we Nino Tempo, April Stevens en Love Story. Nights

eens. Zong u over Annabel, want dit was een ander liedje van Hans de Boy. Een vrouw zoals jij, daarvoor hadden wij Moody Blues. En dat prachtige Nights in White Satin. Brett was onze 12 inch voor deze zaterdagavond. De draaitafel zat aan, de discobol die draait. En we kwamen deze tegen van Diana Ross, de Chain Reaction. 6 minuten en 40 seconden heerlijk op te dansen. En ik zei het al, vinyl. Nou, meer vinyl morgen. Vanaf 10 uur Hans van Erp, 12 uur Bernd Koenders. En om 2 uur het zondagmiddagcafé met Ben van Riel en Leo de Blanc. En ook dan hoor je weer heerlijke, af en toe wat krakende plaatjes. Maar dat mag, want het is vinyl. Diana Ross, hier is ze met de Chain Reaction.

Plains hadden in Engeland al een 3 of 4 andere grote hits gehad voordat deze eigenlijk in Nederland pas in de top 40 kwam. Het was begin van de jaren 70. When You Are a King. Daarvoor de Bluebells werd een hit dankzij een tv-commercial. En Diana Ross onze 12 inch van deze zaterdagavond. En dat was de Chain Reaction. Zo, Douglas Quintet. Hier zijn ze met Dynamite Woman.

Leuk stukje reggae muziek is begonnen in de jaren 70 met The Music Machine. Dit was Rock With You uit de jaren 90 en daarvoor met Sir Douglas Quintet. En nu is niet met Mendocino, maar met een andere, ook leuke plaat. Dynamite Woman. 60 jaar muziek, 24 uur per dag. Daar hoort deze bij. Joe Tex zometeen 5 star. En dan is het tijd voor het nieuws van 11 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terecht staan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële strop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt met een leeftijd in de 70 is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer. In het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
2: Muziektrein.
5: Tom

misschien zou je het wel willen, We Are The Young. Maar ja, er komt toch elk jaar weer een jaartje bij als je jarig bent. Hè? Dan Hartman met We Are The Young. De man die wij onder meer kennen van Instant Replay en Relight My Fire. Maar inmiddels is hij ook al jaren niet meer onder ons. Hey, welkom in het laatste uur van de muziektrein op deze zaterdagavond. En, een bijzondere avond. Het is weer het Songfestival deze jaar zonder Nederland. En ik ben heel benieuwd wie dit gaat winnen. Hier is Simply Red.

daar wil ik wel het antwoord op. Whatever gets you through the night. Namelijk over zeer 9.0 met lekkere non-stop muziek. Tot morgen voor 8 uur. Dat was John Lennon. En de vader Simply Red en Something Got Me Started. Nog even op het Songfestival terugkomen. Ik denk dat Delta Goodrem, die voor Australië meedoet, een superster is in dat land. Misschien wel eens zou kunnen gaan winnen met een heel mooi nummer. Dat heet namelijk Eclipse. Dat zul je binnenkort ook horen.

I'd Love You To Want Me. Dat was de kennismaking met Lobo. Daarna zou die hele grote Doba komen met Me and You and a Dog Named Boo. En voor de Animals en Don't Let Me Be, meest understood. Ik ga de sleutel van de jukebox zoeken. En dan, die gaan we zo meteen opmaken. Zeggen wat we daaruit kunnen halen vandaag. Maar nu eerst deze van de Golden Earring. Twilight Zone.

Van onder meer Elvis Presley en ook Andy Williams heeft zich zo het aangewaagd. Can't Help Falling in Love. En voor de Twilight Zone van de Golden Earring brengt ons bij onze jukebox. En we staan stil om te beginnen in 1963.

heerlijke jukebox kraker uit 1959 van de Loy Pies. I'm Gonna Get Married. De man die wij kennen van Personality. En de volgende Fast Domino en When I'm Walking. Even een rondje van drie met zometeen Dolphin. Dat is een plakken bij de Dire Straits. En hier zijn Dana Warwick and Friends. And that's what friends are for.

David Gates en zijn vrienden. De groep heette Brad en de guitarman voorafgaand door Three Doors Down and Here Without You. Zo, dit wordt de afsluiter van de muziektrein van deze zaterdagavond. Volgende week zijn we er weer om 8 uur. Dan staat er uiteraard weer met Ben en ik mag het dan overnemen met Sofie om 10 uur. Los van muziek tot aan 8 uur, dan het tijd voor Mark Peters en daarna gaat onze vrienden studio weer open. Hier zijn nog Brian Adams en Tina Turner.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. De Koninklijke Landmacht houdt van 18 tot en met 22 mei een militaire oefening, onder meer in de gemeente Boekel. Deze oefening vindt plaats in het kader van opleiding en training voor militairen van Defensie. Praktisch gezien betekent dit dat militairen diverse locaties zullen verkennen om luchtverdedigingsprocedures te beoefenen. Deze activiteiten vinden zowel overdag, 's avonds, maar ook 's nachts plaats. De militairen verplaatsen zich hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden, waarbij het reguliere en doorgaande verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Ojaar host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Gemelbakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het Zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Gemelbakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Het waterschap Aan Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Pielrond. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekelen en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Merkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Merkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand,